Dan was het een man zesbong al. Ging dat kopje naar Jan, je ziel hik in de span. Nekke sa on. Ay, que esa yanga yanga se haga cantar.